0: is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: gemeenteraad is verstrekt. Aanleiding is een vervals document dat bij de gemeenteraad terecht kwam, meldt de Stentor. De krant berichtte eerder over documenten waarbij onder meer een handtekening, datum en inhoud niet zouden overeenkomen met het oorspronkelijke document. De gemeente neemt de kwestie daarop verder in onderzoek. Met het onderzoek wil de gemeente duidelijkheid krijgen hoe de informatie is gemanipuleerd en hoe het vervalste document bij de gemeenteraad terecht is gekomen. 7 van de 11 Gelderse BBB-statenleden hebben tegen het voorgestelde stikstofbeleid van de provincie gestemd. Daarmee ontstond verdeeldheid binnen de coalitie over de maatregelen rond stikstof en natuur. De Stentor meldt dat de stemming gevolgen kan hebben voor de samenwerking binnen het Gelders College. De BBB-fractie stemde niet als geheel in met het beleid. Uit de officiële stemgegevens van Provinciale Staten blijkt dat de BBB bij verschillende voorstellen over het stikstofbeleid verdeeld stemde. Het provinciale beleid voorziet onder meer in stikstofreductiegebieden rond kwetsbare natuur, waaronder de Veluwe. De politieke gevolgen van de verdeelde stemming binnen de BBB en de Gelderse coalitie worden de komende tijd besproken. En tot slot, een LED-scherm van SDC Putten mag al jaren langs de weg blijven staan, terwijl een vergelijkbaar scherm bij een kerk in Putten moet verdwijnen. Het verschil zit in de wegbeheerder. Dagblad de Stentor meldt na onderzoek dat het scherm van SDC Putten langs een gemeentelijke weg staat. Het scherm bij de hersteld hervormde gemeente staat langs de provinciale N798. Daardoor gelden voor beide locaties verschillende regels. De provincie stelt dat het kerkscherm op de huidige locatie niet is toegestaan. De afstand tot de provinciale weg en mogelijke afleiding van weggebruikers spelen daarbij een rol. De provincie is daarom een handhavingstraject gestart en wil dat het scherm wordt verwijderd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het Groene Hart van je radio.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
9: Leuk dat je luistert.
10: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
11: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: Dat was weer een uurtje genieten. Met Aldi's uit vervlogen tijden. Tot de volgende keer.
1: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
2: Oh, I think we've come.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan de opening van ons uurtje Auf Geht's. En uiteraard ging dat natuurlijk weer gepaard met een nummer gezongen door Matthias Reim. Ditmaal deed hij het niet alleen. Hij werd vergezeld van Bonnie Tyler. En de titel van dit lied is Die Wilden Trainen. De oorspronkelijke titel was Salty Rain. Wel, ditmaal dus meer covers. En ja, ik weet dat ik in ieder geval één van mijn vaste luisteraars daar niet zo'n heel erg plezier mee doe. Maar goed, ik wil het toch een keertje doen. Een uurtje bekende liedjes die door Duitse artiesten op de plaats zijn gezet. En met een Duitse titel eronder natuurlijk ook. En ja, goed, u mag natuurlijk in uw eigen taal het ook gaan meezingen. Nou, we beginnen dan met Ute Berlin. U kent het vast nog wel. Ich will mit dir gehen.

En dit was dan Ute Berling. En ja, zij zong natuurlijk het hele bekende lied dat de Duitse titel en vertaling meekreeg. Ich will mit dir gehen. We vervolgen met Tanja Jonak, Laisla Bonita.

En na Tonya Jonak met La Isla Bonita is het dan nu weer tijd geworden voor het eerste item in dit uurtje of Gates. En dan hebben we het natuurlijk over de Oja Erlebnis. Daarvoor gaan we terug naar 1949 en wel 9 januari van dat jaar. In Bingen am Rijn werd toen geboren Mary Rose. En ze was al vroeg op de planken, want reeds op 9-jarige leeftijd maakte ze haar eerste plaatje. Overigens, het artiestenleven zat wel in het bloed, want haar zus is Tina York. En ook een bekende artieste uit het Duitsstalige. Haar bekendheid ontleende ze aan deelname aan diverse talentenjachten en concoursen, wedstrijd, muziek, zang, talentenjachten en dergelijke. Haar doorbraak die kwam in 1970 met het lied Arizona Man. Ook nam ze deel aan de Duitse preselectie voor het Eurovisie Songfestival, maar ze werd niet geselecteerd voor deelname. Ja, en dan komt de tv natuurlijk ook weer om het hoekje kijken. En ze worden graag geziene gast in de diverse muzikale tv-shows die er het Duitsstalige tv-net te zien zijn. Ze had veel succes met covers uit het Frans en uit het Engels. Inmiddels heeft ze zo rond 2020 haar carrière beëindigd. Ja goed, ze is ook niet meer een van de jongsten. We gaan naar haar luisteren en zij zingt dan het lied wat in het Duits dan Zeit heet, maar oorspronkelijk als Engelstalige titel kende Words.

Dat was dus Indo-jaarlevenis. Mary Rose met Zeit. En we vervolgen met Xanadu. Einen Traum für diese Welt.

dan krijgen we Siel Malmquist. Nomiables. En dan krijgt het de Duitse titel Geh nicht in die Rosengarten.

En dat waren ze dan weer. Draai om rij in het uurtje of gates. Oh, wacht even. Die kon ook weer niet wachten dat hij aan de beurt was. Maar eerst nog eventjes draai om rij afkondigen. We begonnen met een nummer gezongen door Gunter Gabriel. En het welbekende nummer was natuurlijk A Boy Named Sue. En het Duitsstalige wordt het dan Een Jongen Namens Susie. Het instrumentaaltje dat kwam ditmaal van Vaderlandse Bodem, want het werd gespeeld door Piet Knarren op zijn trompet. En zojuist was het Buddy Kane en hij zong een loflied op zijn huisgenoot Monza. En ja, we hadden het wel begrepen natuurlijk. Dat is zijn hond. We vervolgen. U hoort het al een klein stukje ervan. André Lamberts and his Hills Angels. Ring aus Feuer. Ring aus Feuer.

Johnny Hill. En hij heeft veel furoren gemaakt met zijn country in het Duitsstalige. Marianne Rosenberg. Weer Liebe sucht.

Marianne Rosenberg met het lied weer. Liebe sucht, der muss auch Liebe geben. Oorspronkelijk was het een extra Engelstalig lied. Stand by your man. En dat was ook alweer een klassieker. We vervolgen. En we lopen nou weer zo naar het einde van dit uurtje toe. Met Oh My Darling, Caroline Petbringer.

0: Dat was Pat Bringer met het heel bekende liedje Oh My Darling Caroline. En dan gaan wij naar de laatste vocale bijdrage van dit uurtje. En ja, dat is ook alweer een coryfee uit de Duitsstalige muziek. Freddie Quinn, wie kent zijn naam niet? Van het album It's Country Time. Green, green grass of home. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer.
1: Und am

0: erwachte ich und schaute mich um. Ich sah die vier grauen Wände um mich herum und da wurde mir plötzlich klar, ich hab das alles nur geträumt. Doch jeder weiß, der Weg ist
1: macht.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en leuke muziek. We gaan straks ook nog armeloos praten. Jochem die komt straks ook, die komt er wat anders vertellen, maar dat is pas na 11 uur. De techniek en het medepresentator is Alexander. Mijn naam is Drees, tot 12 uur de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: 085-77-37-371. Dat is het nummer van de huisartsenpost. En dat nummer moet u bellen als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En als u idee heeft om ons iets te melden, een weetje of een, nou, wat dan ook, dan kunt u ons bereiken per WhatsApp 06-8309-8309. U kunt ons ook bellen in de studio 0341-360-148. En als u het leuk vindt om een uitzending van ons mee te maken, ook dat kan nog. Komt u dan naar de studio aan de Brinkstraat 91 onder Theater Straut. Het bord kan niet missen. U bent van harte welkom.
3: Something for you now. We haven't heard a girl sing it, and since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words.

0: luisteraars. Ik ga u een geheim verklappen. Bij Trace in de muziekkamer staat een bak. En daar staat in grote letters op Classics. En daar was dit eentje van uit die bak. Een heel oudje van Ella Fitzgerald, Mac the Knife. En iedereen die uit die tijd nog muziek heeft geluisterd, kan dit ongetwijfeld zo weer meezingen.
1: En dat is zeker weten.
0: Een heerlijk nummer, toch?
1: Ja, dat is leuk om mee te beginnen, hè, op zaterdagmorgen.
0: Ja.
1: Vandaag is het tijd voor het evenement Wildgroei in winkelcentrum Putten. Bezoekers kunnen deze dag genieten van herfstige gezelligheid in het centrum. Op het plein bij Foppen zal kindcentrum Putten kinderactiviteiten verzorgen. Op het plein bij Van Ganswijk is een pop-up terras met muziek gepland. In de verlengde Dorpstraat zijn diverse cultuuraanbieders aanwezig die het publiek actief kennis laten maken met hun kunstvorm. Om 1 uur zal het grootste koor van de Veluwe zich presenteren onder leiding van Popcore Stick Together. Verder kunnen bezoekers deze dag de jacht beleven zonder een schot in het veld te lossen. Met geavanceerde jachtsimulatie, geprepareerde geweren en levensechte films uit de natuur is het deze dag mogelijk om in de jas van een echte jager te stappen. Er wordt een etalagespeurtocht georganiseerd en tijdens het winkelen worden bezoekers verrast met lekkernijen. Deze wildgroei is vandaag van vanochtend 10 tot vanmiddag 5 uur.
0: En dan gaan we weer naar een oudje uit die doos Classics van Trace. De Seekers met De Carnaval is over, maar niet echt hoor.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: Ik heb u net helemaal op het verkeerde been gezet. Dit was niet de Carnival is Over van de Seekers. Die komt zo. Maar Tom Dooley van de Kingston Trio. Ook uit die lekkere classics box van Trace.
1: Nou, vandaag is er een rampmeerconcert. Het Vespucci Quartet. Afzonderlijk spelen de vier bevlogen muzici in beroemde orkesten. Maar als kwartet vormen ze een hechte eenheid. Genuanceerd, ongedwongen en expressief spel. En aandachtig luisteren naar elkaar. Staan garant voor een optimaal muzikaal effect. Componiste Fanny Hensel Mendelssohn was net zo'n muzikaal wonderkind als haar broer Felix, maar kreeg als vrouw weinig kansen. Toch componeerde ze de prachtigste muziek, waaronder het strijkkwartet van dit programma. Ze speelde als een man, zei Goethe, en dat was het grootste compliment in de 19e eeuw. Zowel de muziek van de Shostakovich als de... als die van B. Smetana, komen rechtstreeks uit het hart. Een veelbelovend en zwaar leven heeft Shostakovich zijn sporen nagelaten. De onrust en strijd klinken door in zijn muziek. In de bijna autobiografische muziek van Smetana hoor je het gevoel van onheil, veroorzaakt door tragische gebeurtenissen, het verlies van dierbaren en zijn ongeneeslijke doofheid. Het Vespucci-kwartet weet de toehoorders op indringende en expressieve manier te overtuigen. Het Vespucci-kwartet treedt vanavond op om 8:00 in de Oude Kerk aan de Kerkbrink in Ermelo. Kerkbrink 1 is dat, ja. Kaartjes kosten €30 voor volwassenen en €7,50 voor jongeren tot 21 jaar.
0: En niet om in de stemming te komen, maar wel oud, dus de Carnival is Over van de Seekers.

0: Nou, de carnaval mag wel over zijn, maar de muziek in de stamtafel nog lang niet, maar ook buiten. Want in Ermelo is er nog meer muziek te vinden.
1: Ja, want
0: wat jij, Trace?
1: De Plus Band met gratis concert ter ere van 25 jaar Theater Dialoog Ermelo. En dat is vandaag dus. 25 jaar Theater Dialoog Ermelo. Dat vraagt om een opening die je niet snel vergeet. We trappen het eerste weekend van ons jubileumseizoen daarom af met de leukste coverband van Nederland, de Plusband. Van tijdloze rockclassics tot de nieuwste hits, van Quilty Pleasure tot onvervalste meezingers, de Plusband weet elke zaal te ontsteken en elke avond te maken. In 2027 viert de band zelf ook een jubileum, ze bestaan alweer 20 jaar. Dit weekend is de Plusband er daarom maar wat graag bij om te spelen op de plek waar het voor hen ooit allemaal begon, in Ermelo. De Plusband treedt vanavond op van 8:15 tot 0:00, middernacht dus, in Theater de Dialoog aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. En wat ook leuk is, de toegang is gratis.
0: Ja, dan nu weer een ander klassiekje. Een Duitse klassieker,
1: yes,
0: zullen we zeggen. Freddy Quinn, de man wordt morgen, let wel, 95 jaar.
1: Leeft hij nog?
0: Hij leeft nog, hij zingt zelfs nog. En nu is het, jongen, kom bald wieder.
1: Ach ja.

0: Freddy Quinn, van harte vast gefeliciteerd voor je verjaardag morgen, Freddy.
1: Hij luistert echt, hoor.
0: Dat neem ik onmiddellijk aan.
1: Ja, dat is gewoon zo. William Smulders en Lieke Gray terug op het podium in Putten tijdens de Wildgroei. Vandaag staan zanger-gitarist William Smulders uit Groesbeek en zangeres Lieke Gray live op het podium tijdens Wildgroei in het centrum van Putten. Voor Lieke is dit optreden extra bijzonder. Ze werd geboren als Angelique de Graaf en is geboren en getogen in Putten. Lieke heeft van jongs af aan een sterke band met Putten en met de entertainmentwereld. Ze is onder andere bekend van Worldwide Entertainment. Veel Puttenaars zullen haar en haar familie bovendien kennen van die Olde Raadhuis. Hier staat een groot huis, maar het is een raadhuis. De winkel van haar moeder. Samen met zanger, gitarist en entertainer William Smulders uit Groesbeek vormt zij het live duo William Smulders en Lieke Gray. Met twee stemmen, gitaar en veel interactie met het publiek brengen zij een veelzijdig programma met bekende hits, rock and roll, country, evergreens en top 2000 klassiekers. William en Lieke stonden al eerder samen op het podium in Putten. Dat optreden werd enthousiast ontvangen en na het succes van de vorige keer keren zij op 26 september, vandaag dus, opnieuw terug naar Putten. Van half vijf tot zes uur, van half drie tot vier uur, zijn William Smulders en Lieke Gray live te zien en te horen tijdens Wildgroei. Tijdens Wildgroei staat het centrum van Putten in het teken van muziek, mode, kunst en gezelligheid. Bezoekers kunnen genieten van catwalks met modeshows, kunstenaars, kinderactiviteiten, foodstands en verschillende muzikale optredens. Voor Lieke wordt het daarmee een bijzonder muzikale thuiskomst in een dorp waar ze is opgegroeid en waar voor haar zoveel herinneringen liggen. Wildgroei Putten, zaterdag 26 september, in het centrum van Putten, William Smulders en Lieke Gray, live van half drie tot vier uur.

0: En je hoorde BZN met My Heart is Crying.
1: Ah, wat zielig.
0: Oeh, die volgende wou we beginnen, maar dat mag nog niet.
1: Nee, je moet even wachten, want we gaan eerst kijken naar Circus Runs Berlin. Vandaag en morgen kunt u op zoek gaan naar een leuk uitje voor het hele gezin. Beleef samen de magie van het circus. Verwacht een vrolijke show vol acrobatiek, muziek, humor en verrassende acts. Bewonder de luchtacrobaten die hoog boven de piste zweven. Laat je verwonderen door magische momenten en lach mee met de muzikale clowns. Ook dieren maken deel uit van de voorstelling en zorgen voor het vertrouwde circusgevoel. Hun welzijn staat daarbij voorop en ze worden met zorg en respect omringd. Een gezellige voorstelling voor het hele gezin met bijzondere acts, veel plezier en natuurlijk puur plezier voor jong en oud. En de locatie is het evenemententerrein aan de Horsterweg in Ermelo. Zaterdag om 3:00 en zondag om 1:00 begint het.
0: En dan moeten we een kleine correctie op het programma aanbrengen. Want ja, u zou nu waarschijnlijk hebben zitten luisteren naar Armelo Sproten.
1: Ja, dat had ik gezegd.
0: Ja, maar wat Trace zegt gaat niet altijd lukken. Om de een of andere reden zijn ze niet binnen. Dus misschien komen ze nog. Maar normaal gesproken zouden de Armeloers hier al zitten. Dus ik vrees dat het vandaag overgaat. Maar we halen het een andere keer ongetwijfeld in.
1: Ja,
0: toch?
1: Het is niet anders. Maar gelukkig hebben we nog genoeg te doen en mee te delen. Dus we gaan gewoon zelf verder met het programma.
0: Nou, dan doen we dat eerst met muziek voor iedereen die dat Armeloos praten mist. Too Many Broken Hearts.
1: Ja, zo is dat.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En er komt een hoop ter tafel, want we moeten nu wat anders verzinnen om een half uur zonder armoedsproten vol te maken. En dat gaat ongetwijfeld lukken, als ik de juiste tekst maar weet te vinden, Therese nu gaat voorlezen. Waar is die gebleven?
2: Ja, heb je me verstopt?
1: Ik weet niet meer waar we zitten eigenlijk, eerlijk gezegd. Circus Rens hadden we en we gingen nu naar een oogstfeest in Zeewolde.
2: Oh, maar
1: techniek staat voor niks, maar nu even wel.
2: Hij is even vertrokken.
1: Het oogstfeest in Zeewolde is daar, nu in beeld van de burgerboerderij Oosterwold vandaag.
2: Nou, daar is
1: om 10 uur al vertrokken en Therese vertelt je er allemaal meer over.
2: Ja, vandaag viert burgerboerderij Oosterwold het oogstfeest op het erf. Een gezellige dag om samen de oogst te vieren, rond te kijken en kennis te maken met de boerderij en haar producten. Er is van alles te doen. Laat je eigen oogst persen bij de mobiele appelpers en neem je eigen appelsap mee naar huis. Struin over de vrijmarkt en bekijk de zelfgemaakte producten. Neem een kijkje in de boerderijwinkel. Wandel mee tijdens een rondleiding door zelf oogsttuin Groene Pluk. Snuffel rond op de plantenmarkt en neem iets moois mee voor je eigen tuin. Kijk voor meer info op de website van de boerderij. Vandaag dus van 10 uur, ze zijn dus om 10 uur begonnen, tot vanmiddag 5 uur. Oogstfeest burgerboerderij Oosterwold aan de Ibisweg 14 in Zeewolde.

0: Sydney Youngblood, If Only I Could, als ik het alleen maar kon. Nou, wij kunnen hier alles, want we vliegen van Putten naar Zeewolde. Nee, eerst naar, hoe heet het ook alweer, Ermelo, dan Harderwijk. Maar we eindigen nu even in Zeewolde, want daar is ook weer van alles te doen.
1: Ja, de Beach Bios op het Wolstrand. Op deze zaterdag verandert het Wolstrand opnieuw in een openluchtbioscoop. Puur Zeewolde organiseert voor de tweede keer een gezellige Beach Bios met niet één, maar twee films op het strand. Vanmiddag om 14:30 is er de familiefilm Zootropolis 2 en 's avonds om 20:00 staat er een heerlijke feel-good film met de muziek van de Beatles op het grote scherm, Yesterday. De toegang is gratis, wij zorgen voor de films, een sfeervolle strandbeleving, een hapje, een drankje en natuurlijk popcorn. Neem zelf een dekentje of een strandstoel mee en maak het gezellig. Kom gezellig met je gezin, vrienden of familie. Dat ik al zei, een strandstoel of een dekentje meenemen, een fijn plekje opzoeken op het strand en geniet van de middag of avond vol film, eten, drinken en gezelligheid. De Beach Bios wordt je gratis aangeboden door Puur Zeewolde. Beach Bios is op het Wolstrand aan de Strandweg in Zeewolde.

0: En ik dacht altijd, Dusty Springfield, dat is ook iets uit die classics van Trace. En dat klopt ook wel, want ze is in 1939 geboren en heeft furoren gemaakt in, denk ik, in de 60er jaren. Maar dit was een moderne versie van een nummer van Dusty Springfield die ze zelf opnam. Voordat ze in 1999 helaas al op 60-jarige leeftijd overleed.
1: Ja.
0: Overleed.
1: Ja. In Private heette het nummer.
0: Oh, dat vergat ik nog te vertellen.
1: Ja, dat doe ik dan even.
0: Trace weer.

die op het menu van de spitsmuis staan en bekijken onze vondsten onder de microscoop. Kinderen kunnen bovendien creatief aan de slag met een leuke spitsmuis-knutselactiviteit. Deelname kost €3 per kind, inclusief knutselmateriaal, limonade en iets lekkers. Begeleidende volwassenen mogen gratis mee. Koffie en thee zijn ter plaatse verkrijgbaar. Laat je vooraf even weten of je erbij bent. Aanmelden kan via activiteiten@ivn-zeewolde.nl. Morgen dus, 27 september, van 2:30 tot 4:30 bij IVN aan de Dasselaarweg 29 in Zeewolde.

0: Mark Almond en Gene Pitney zongen Something Got a Hold of My Heart. Iets hield mijn hart in de greep. Nou, wat dat dan mag zijn geweest, ik weet het niet. Maar ga je morgen naar Zeewolde, dan kan daar iets zijn wat je hart in de greep houdt.
1: Ja, Trace, dat zou kunnen, want dat is de opera Rodrigo.
0: Dat bedoel ik.
1: En die wordt gespeeld in de verbeelding. Op deze zondagmiddag brengt Jala Music Opera Collectief Rodrigo van Georg Friedrich Händel op het podium. Een meeslepende opera vol virtuoze arias, hartstochtelijke duetten en een verhaal over macht, liefde, wraak en vergeving. Koning Rodrigo heeft zijn voorganger vermoord en diens zoon gevangen laten nemen. Terwijl het land aan de vooravond van een oorlog staat, lopen ook binnen de paleismuren de spanningen hoog op. Liefde, jaloezie en wraak brengen de betrokkenen steeds verder uit elkaar. Maar als koningin Eselina met een pasgeboren kind in haar armen de vraag stelt, is dit de wereld die jullie aan jullie kind willen nalaten, krijgt het verhaal een verrassende en actuele lading. Rodrigo laat zien dat de strijd om macht van alle tijden is en dat jezelf overwinnen misschien wel de grootste overwinning is. Meer informatie en tickets www.deverbeeldingzeewolde.nl. De voorstelling is morgen, 27 november, van 3 tot 4:30 in paviljoen De Verbeelding aan De Verbeelding 25 in Zeewolde. En tickets kosten €20. Wat zei ik? November? Oh nee, het is september. Dat is bijna hetzelfde. Maar je schrijft het anders. Het is in ieder geval morgen september.
0: Oké, gaan we naar Connie Francis. Ook weer zo'n oudje.
1: Ja, doe dat maar.

0: Tony Francis met het woord van het jaar Together, samen. Dat zou het mooi zijn voor dit jaar, toch?
1: Nou, ik wil niet met iedereen samen zijn, hoor.
0: We doen het samen, laat het daarop houden.
1: Oké, nou, dat vind ik prima.
0: En we kunnen ook samen naar de miniatuurwereld van de modeltruckers. Ja, nou, jij weet daar meer van dan ik.
1: Ik weet er alles van, want ik doe dat regelmatig natuurlijk. Iedere maand bouwen de modeltruckers Harderwijk een prachtige miniatuurwereld op multifunctioneel centrum De Roef. Bij modeltruckers Harderwijk nemen we je mee op een reis door ons zelfgemaakte parcours. Dat bestaat uit kleurrijke platen. Volg de wegen langs parkeerplaatsen, kruisingen, waterovergangen, industriegebieden en groene grasplaten. Onze platen komen tot leven met aanvullende voorwerpen, zoals een boerderij, een brug, een patatkraam, een tankstation, een overslagplaats met een hydraulische kraan, een magazijn voor heftrucks en een silo voor kiepwagens. We organiseren regelmatig op zaterdag een rijdag in MFC De Roef in Harderwijk. Vanaf 1 uur heten we u van harte welkom en om 4:30 sluiten we af. Wees welkom en de toegang is gratis. MFC De Roef zit aan de middelste W4 in Harderwijk. De modelwereld is vandaag open van 1 tot 5 en op 7 november aanstaande en ook nog op 12 december.
0: Dan gaan we nu gauw naar het laatste stukje muziek voor de reclame en het nieuws. Maar blijf rustig zitten, er komt nog een heel uur stamtafel. Save the last dance for me.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik

0: lijk steeds meer op jou.
1: Stef Bos was dat met Papa als begin van het tweede uur De Stamtafel. We hebben een gast in de studio. Bij ons is aangeschoven Jochem Lubbertse en zijn moeder Henriette. En hij komt ons iets vertellen over... Vertel het maar, zou ik zeggen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik kom iets vertellen om de Oogfonds Walk and Ride... die dit jaar in Putten wordt gehouden... Die wil ik heel graag gaan promoten en hiermee geld op te halen voor meer verbeterde onderzoeken rondom oogziektes. En daar heb ik zelf ook heel erg veel mee te maken de laatste maanden gehad.
1: Wat heb jij voor een klachten aan je ogen gekregen?
2: Ik heb 9 juni is bij mij vastgesteld dat ik LON heb. Dat is ook wel de ziekte van Leber waarbij mijn... centrale zicht is afgenomen in beide ogen. En alleen in mijn randen kan ik nog iets zien. En dat is in de loop der maanden zover afgenomen dat ik nou links nog 10% zie. En rechts nog 25%. Dus dat is wel een hele happening.
3: Is dat spontaan ingekomen? Die oogziekte bij jou?
2: In principe, het is wel spontaan opgekomen toen eigenlijk. Want ik had toen op zaterdag ben ik met de vrachtwagen naar Duitsland gegaan. Want ik ben chauffeur.
3: En je reed zelf?
2: Je had je rijbewijs. Inderdaad, mijn vrachtwagenrijbewijs, ja. Daar heb ik 2 maanden mee gereden. En tijdens het Pinksterweekend had ik door dat ik links minder kon zien. Dat ik een hele wazige vlek in mijn ogen kreeg.
3: En toen actie ondernomen?
2: Ja. Toen ben ik een dag later naar de opticien geweest in Putten. Ja. Om ook te kijken naar hoe meten zij mijn ogen.
3: Ja.
2: En toen een dag later ben ik naar het Sint Jansdal naar de wijk geweest. En,
3: je werd doorgestuurd?
2: Ja.
3: Ja. En naar de oogarts geweest in Sint Jansdal?
2: Ja, klopt inderdaad.
3: En wat ontdekte die?
2: Die ontdekten, wij hadden ook een brief meegenomen, want mijn verdere familie vroeger, en dat was een brief uit 1994, daaruit bleek dat LON een erfelijke ziekte was.
3: Ja.
2: En dat ze mij uiteindelijk gingen doorverwijzen naar het oogziekenhuis in Rotterdam.
3: Ja.
2: Om te kijken of die ziekte er ook in speelde.
3: En dat was zo.
2: Ja, uiteindelijk na het meerdere onderzoeken was wel gebleken dat wel de ziekte uiteindelijk wel was. Ja.
3: Ja.
1: En wat doet dat? Als je die ziekte hebt en het begint, hoe gaat het dan verder?
2: Ja, het begon eigenlijk inderdaad met links eerst. En toen was rechts nog eigenlijk helemaal goed. En zo is de ziekte ook wel beschreven, dat je eerst begint met één oog. En rechts was toen 120% nog. En uiteindelijk... toen ik op vakantie was in Griekenland, toen is het uiteindelijk afgenomen tot 100 en een paar weken later tot 60.
1: Zo hard ging dat.
2: Toen een week later tot 25. Ja, inderdaad, zo hard is
3: zo hard
2: toen gegaan.
3: Gaat dat. Vreselijk.
2: Ja, enorm.
3: En waar schrik je toch enorm van, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, daar schrik je inderdaad wel enorm van. Omdat wel, met je centrale punt, daar beschrijf je alles mee. En daar doe je ook alles mee. Zowel lezen als
3: zeker.
2: Met diepte kijken.
3: Ja, maar je werk, kan je dat nog doen dan?
2: Ja, ik doe dus nu momenteel de hele transportplanning doe ik dus eigenlijk.
3: Oh ja, maar niet meer zelf rijden?
2: Nee. Voor de vrachtwagen zul je minimaal 1 moeten zien. En voor de auto zul je 0,5 moeten zien. En daar zit ik dus ver onder nog.
3: Ja, tjonge. Het is wat, hè?
2: Ja.
3: Wat kan je overkomen?
2: Ja. Dat kan je wel zo iedereen zeggen. Overkomen inderdaad.
3: Ja, dat is ook zo. Maar nu even over die walk and ride.
2: Ja.
3: Wat je gaat of wat er georganiseerd wordt. Heb jij te maken met de organisatie?
2: Ja, wij hebben. Ik ben door die organisatie. Ik ben erachter gekomen. Mijn mentor die heeft zoiets uitgezocht en die heeft uiteindelijk. Tegen mij vertelt van ik ga voor jou fietsen en ook voor de algemene oogziektes.
3: Ja.
2: En toen hebben wij zelf ook zo'n een eigen account aangemaakt om ook mee te gaan doen.
3: Ja.
2: Om uiteindelijk geld te mogen ophalen voor niet alleen long, maar ook voor andere oogziektes.
3: Ja, dan... voor in het algemeen.
2: Ja.
3: Maar er is weinig van bekend, of niet?
2: Ja, klopt. Ja. En daarom hoop ik eigenlijk heel erg
3: dat dit ook een beetje helpt. Ja. En wanneer wordt die rit gemaakt of gedaan?
2: Dat wordt gedaan op aanstaande zaterdag 10 oktober.
3: 10 oktober?
2: Ja.
3: Ja. En,
1: over 2 weken.
2: Ja, vandaag over 2 weken, ja.
3: En waarmee kunnen mensen zich opgeven die mee willen doen? Of van waar start het? Vertel eens even wat meer daarover.
2: Ja, je kunt je opgeven via de website van het Oogfonds. En dan kun je kijken via op de Walk and Ride. En de plaats waar het uiteindelijk de start is, is de oude deel in Putten.
3: Oh, bij het station. Ja, aan de Stationstraat.
2: Ja. Naast het station is het inderdaad. Ja. Heel makkelijk te bereiken ook, mocht je van verder weg komen.
3: Ja, zo is dat ook, ja. En wat moeten ze doen? Want het is fietsen en lopen, begrijp ik. En hoeveel kilometer is het? En hoe laat start het?
2: Ja, in principe de hele rit vanaf 11 uur is in principe iedereen welkom. En dan kun je dan je eigen aanmelden.
3: Ja.
2: En dat gaat dan uiteindelijk... Als je wil fietsen kun je kiezen tussen 40 en 80 kilometer. En als je wil lopen is het 5 kilometer, 10 kilometer of 15 kilometer.
3: Oh, dus kinderen kunnen ook meedoen bij wijze van spreken. Ja.
2: En voor kinderen tot 18 jaar is de entree €20.
3: Ja.
2: En boven de 18 jaar €40.
3: Ja.
2: En in ieder geval een deel van dat geld.
3: Dat is dan voor voor dat onderzoek.
2: Ja, en ook er zijn ook heel veel organisatiekosten. Want je moet een plek afhuren. Er komen allerlei onderwerpen allemaal bekijken natuurlijk. Met bordjes en via je telefoon voor de mensen die meedoen.
3: Ja.
2: Kunnen ze dan de route zien uitgestippeld. En dan kunnen ze zo zien hoe ze moeten...
3: Waar ze naartoe moeten. Ja. Ze komen naar de rand weer terug bij de oude deel. Als de route erop zit.
2: Ja, kom je daar weer terug.
3: Ja.
1: En weet je waar die wandelingen en die fietsroutes doorheen gaan of naartoe gaan? Enig idee, een beetje globaal natuurlijk, van waar je allemaal terechtkomt als je gaat voor je fietsen of lopen?
2: Ja, in principe staan de routes nu online ook op de website daarvan. En daar kun je in principe gewoon de route al inzien.
3: Kan je maar, natuurlijk.
1: Maar
3: ja.
1: Ik neem aan dat ze voor een groot deel buiten het dorp omgaan. Of gaan ze ook dwars door het dorp heen?
2: Nee, ze gaan wel voor een groot deel ook wel buiten het dorp. Als je het hebt over 40 kilometer fietsen, dan zul je wel een heel eind buitenaf ook wel gaan.
1: Ja, snap ik. Rondjes rond de kerk wordt een beetje saai.
2: Ja.
3: Ja, zeker. Nee, dat is niet leuk. Maar er zijn natuurlijk hier in de omgeving veel slechtziende mensen.
2: Ja, klopt.
3: Hè? Omdat je natuurlijk ook die thuizen hebt en zo. Maar heb je daar ook reacties van gekregen of niet? Of hebben ze niet gereageerd?
2: Ja, ik heb nu in principe nog niet echt een reactie gekregen. Wat ik wel heb gezien is dat er ook met die walk and ride, dat er ook wel voor mij een andere aanmelding is van dezelfde ziekte als die ik heb.
3: Oh ja, dat wel. Ja.
2: Ja.
3: Maar hoeveel mensen zijn er dus in? Je hebt een aantal aanmeldingen, maar komen ze vanuit het hele land of is het alleen maar uit Putten en omgeving?
2: Nou, wat ik eigenlijk gezien heb, is voor mij dat ze wel niet alleen maar uit de buurt komen. Maar dat er ook wel bepaalde artsen en onderzoekers, die doen ook wel mee aan de walk and ride.
3: Oh, dat is wel mooi natuurlijk. Ja. Ja. Maar er is natuurlijk verschrikkelijk veel geld nodig om voor al die onderzoeken die gedaan worden.
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
3: Ja. Dus dat is...
1: Mag ik even terug naar jouw oogziekte?
2: Ja.
1: Is daar al een medicijn voor of een behandeling voor, waardoor het op zijn minst stopt of misschien zelfs beter wordt?
2: Nou, er is momenteel geen directe behandeling voor de genezing. Wat er wel nu momenteel is dat ik bepaalde medicatie nu slik. Dat zijn 3 keer 2 pillen per dag. En die zouden de zenuwen die eigenlijk nog redelijk goed zijn, die zouden ze kunnen afremmen. En ook deels kunnen verbeteren in de loop van de jaren. Maar dat gaat echt wel over lange termijn en niet over nu de komende maanden. En echt helemaal genezing. Ze zijn momenteel, dan kun je ook via het Oogfonds kun je opzoeken hoe lopende onderzoeken lopen. En daar zie je ook dat ze zijn nu gentherapie aan het onderzoeken. Om te kijken of ze met een bepaalde gen helemaal verbetering zal het wel niet worden. Maar stel dat ik van 25 naar bijvoorbeeld 50% ook kan gaan door een bepaalde gentherapie. Dan is het al een hele verbetering.
1: Dat scheelt dan enorm. Ja.
2: Ja.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan is er dus inderdaad heel veel onderzoek nog nodig.
2: Ja, klopt.
1: Het is nog lang niet uitgeonderzoekt.
2: Nee, nee. En dat is ook wel, ja, zoals die medicatie die ik nu heb, die bestaat ook pas 10 jaar. Dus eigenlijk, ja, de onderzoeken die lopen constant nog. En hoe vroeger, hoe het toen ook in mijn familie was, toen was het allemaal heel anders. Toen had je helemaal geen medicatie nog, weinig kennis nog. En toen waren het aantal patiënten was ook minder. En nu zijn het aantal patiënten in Nederland 400-500 ongeveer. Dus dat zal waarschijnlijk in bepaalde regio's liggen omdat het een erfelijke ziekte is.
1: Mm-hmm.
2: Dus daarom is het wel heel belangrijk dat ook patiënten meedoen aan onderzoek. Dat er steeds betere uitslagen komen vanuit die onderzoeken. Dat
1: is eigenlijk een beetje raar, hè? Hoe meer mensen die ziekte krijgen,
2: ja,
1: dan pas hoe meer onderzoek er komt.
2: Klopt, ja.
1: Maar goed, we moeten natuurlijk proberen om dat zo min mogelijk te houden, het aantal patiënten. En dan is er dus ook nog weer heel veel geld voor dat onderzoek nodig. Want ik heb altijd de indruk, bij onderzoek wordt het niet automatisch maar gefinancierd.
2: Nee, er wordt niet altijd maar gesteund, inderdaad.
3: Moet je zelf ook veel aan betalen, aan medicijnen of zo? Of wordt het wel vergoed?
2: Nee, dit wordt in principe wordt het allemaal gewoon via de basiszorgverzekering vergoed.
3: Oké, okay. Nou, dat is tenminste dan al iets. Hè?
2: Ja.
3: Want als je dat ook nog allemaal zelf moet betalen, dan ben je ook niet zo blij. En hoe ga jij als moeder ermee om?
4: Nou ja, het is een hele verandering voor het hele gezin. Want je moet overal mee rekening houden eigenlijk. Want moet hij ergens heen? Je moet altijd overal mee begeleiden.
3: Ja.
4: Thuis dingen al aanpassen, grotere tv.
3: Ja.
4: Sommige dingen met stickers doen. Want een witte knop op een witte muur, dat zie je dan niet. Dus dan plak je er een rode sticker op.
3: Ja.
4: Nou ja, kijken hoe je spullen neerzet, dat alles opgeruimd is, ook op de trap. Dat hij de dieptes niet ziet. Met glazen en tafels, hoe zet je het neer? Zorg dat alles op een onderzetten staat.
3: Ja.
4: Maar omdat het dus ook erfelijk is, kunnen de andere twee kinderen die wij hebben het ook nog krijgen. Het is bij de meeste is het dat de jongens het krijgen.
3: Okay.
4: Maar je kan het ook niet afremmen.
3: Nee.
4: Je moet gewoon goed in de gaten houden. Als de kinderen klachten krijgen, gelijk aan de bel trekken.
3: Ja, tuurlijk.
4: Je kan het een beetje voorkomen door gezond te leven. Niet roken, drank. Niet bij rook staan van bijvoorbeeld wat je aansteekt. Dat zijn dus bijvoorbeeld kolen van een barbecue, een vuurton.
3: Dat soort dingen,
4: Want dat zijn echt wel triggers wat zeer doet aan de ogen. En dat trekt die zenuwbanen aan en dat beschadigt het ook.
3: Ja, kijk, als je er geen verstand van hebt of niet mee te maken hebt, zoals ik, dan denk je daar niet aan. Maar daarom vraag ik het aan jou. Wat heeft het voor invloed op jouw leven en op je gezin?
4: Iedereen heeft er nu wel mee te maken.
3: Ja, natuurlijk.
4: En
3: ja,
4: zoals jongens, die moeten er nu gewoon goed op letten dat ze wat ze doen. En zelfs meisjes, die moeten kijken van, als ik een relatie krijg, hoe ga ik kinderen krijgen? Want dat moet je wel met ziekenhuisbedoeling doen, want meisjes die geven het door.
3: Ja. Dus jij hebt het ook doorgegeven aan hem?
4: Ja, ik ben de drager daarvan. Ja.
3: En je kan er niks aan doen natuurlijk.
4: Nee, dat weet je niet van tevoren.
3: Nee, dat weet je niet van tevoren, nee.
1: Kunnen ze dat tegenwoordig al ontdekken? Ja, bij wijze van spreken jouw onderzoek of je het gen hebt of hoe dat ook zit.
4: Nou, we kwamen erachter dan dat Jochem dat ik had altijd wel die brief thuis. Maar je wist nooit echt wat het totaal inhield. Want eerder had je geen internet, je zocht niks op. En als je naar de oogarts ging met de andere kinderen, nam je het mee. Nou ja, dat is het niet. Het is gewoon een lichte sterkte wat ze kregen. Daar hield je het bij.
1: Mm-hmm.
4: En nu had ik gewoon ook die brief meegenomen, dat het zo plotseling was en hij zag gewoon helemaal niks eigenlijk met zijn oog.
3: Zo.
4: En dan gaat het balletje rollen van wat houdt het in? En
1: En kunnen ze nou bij jouw dochters kijken of zij ook al erfelijk belast zijn?
4: Zijn ze erfelijk belast, zeg maar, mijn kinderen. Maar het hoeft niet per se tot uiting te komen dat hun het ook hebben.
1: En ook niet dat ze doorgeven naar een volgende generatie.
4: Dat kan wel, dat kan wel. Want ik heb het ook niet en mijn moeder had het ook niet. Dus wij slaan het allemaal over, zeg maar. Mm. En nu komt het wel weer in één keer tot uiting bij Jochem.
3: Ja.
1: Mannen zijn altijd te klos, zie maar weer.
4: Ja, maar het is niet alleen het oog, zeg maar. Want het tast ook het hele zenuwbaan aan. Dus heel veel vermoeid, veel meer slapen.
3: Okay.
4: Het kan ook nog slaan op neurologisch vlak en op het hartvlak. Dus we zitten niet alleen bij oogziekenhuis, maar ook in andere ziekenhuizen gewoon meer onderzoeken.
3: Ja. En dat had je toch nooit verwacht?
4: Nee, dat hadden we zeker niet verwacht. Nee. We denken, dan blijft het bij het oog. Maar het tast veel meer aan.
3: Ja.
4: Je bent er veel meer drukker mee bezig, En gelukkig heeft hij nu goede begeleiding ook vanuit fysio van Apeldoorn.
3: Ja.
4: Die ondersteunen hem met school, met werk. Welke aanpassingen heb je nodig, ook voor thuis?
3: Ja.
4: Maar het zijn vele ritten waar we heen moeten steeds.
3: Ja, dat denk ik, ja.
1: Even terug naar Walk and Ride. Je zei net van ook allerlei artsen doen mee. En kan je daar iets meer van zeggen? Welke artsen zijn dat dan? Zijn dat die van het Oogfonds? Of is het veel meer nog?
2: Ja, dat zijn inderdaad ja, artsen vanuit het Oogfonds en ook vanuit het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ik heb daar zelf toen ook wel mensen gesproken van je kunt meedoen daaraan. En sommige artsen en onderzoekers vanuit dat ziekenhuis die vinden dat heel mooi om daar dan een steentje aan bij te dragen.
3: En wordt het... Nee, sorry, ga maar.
2: Oh, ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje hun hoofdonderwerp, de oogziektes. Daar draait het hele ziekenhuis daar ook om. Mm. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi dat hun dat ook wel aan mee willen doen.
1: En is er enig idee hoeveel deelnemers er verwacht worden over 2 weken?
2: Ja, momenteel weet ik eigenlijk niet hoeveel deelnemers er nu verwacht worden. Ik weet wel dat er nu ongeveer €17.000 is er nu al opgehaald.
3: Oh.
2: Maar we gaan...
1: Door de aanmeldingen voor Walk and Ride?
2: Ja. Ja.
1: Zo, dat is fors.
3: Ja, vind ik ook. Maar wordt het alleen in Putten gehouden of worden er die Walk and Ride in meerdere plaatsen gehouden?
2: Ja, je kunt, toevallig is het nu dit jaar in Putten. Maar ieder jaar is het eigenlijk een andere vaste standplaats waarvan het gedaan wordt. En je kunt ook de route online via je telefoon en dan kun je gewoon op je eigen... In je eigen dorp kun je ook bijvoorbeeld 5 kilometer gaan lopen om geld op te halen. Dus eigenlijk, ja... Het is wel het leukste om het hier in Putten te doen met andere personen die er ook een bijdrage aan leveren. Maar het zou ook wel in je eigen stad of dorp kunnen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Over 2 weken, 10 oktober, zaterdag, vanaf 11 uur, vanaf, waar was het ook alweer?
3: De Oude Deel.
1: Ja. Kun je meelopen en mee fietsen voor het Oogfonds. Het is Walk and Ride. Je kunt je aanmelden ter plekke. Maar ook van tevoren, en dan mogen jullie even de website zeggen als je die weet.
2: www.oogfonds.nl.
1: En dan wijst het zichzelf waar je dan op Walk and Ride komt op die site. Oké, en het kost, mag je ook weer even herhalen?
2: Dat is voor de jongeren tot 18 jaar is het €20 per persoon. En voor de volwassenen €40 per persoon.
1: En dat klinkt heel veel, maar A, er gaat een groot deel naar het Oogfonds. B, je hebt heel veel plezier als je daar op weg gaat, lopend of fietsend. Ik zou iedereen willen oproepen van meld je aan en doe mee. Want als er iets belangrijk is voor een mensenleven, is dat natuurlijk heel veel anderen ook, maar vooral ogen.
3: Ja, zeker.
1: En dat zit jij nu erg dagelijks te ervaren.
2: Ja.
1: Hoe belangrijk dat wel niet is.
3: Ja. Hopelijk kunnen ze het stoppen of iets eraan doen dat het... Dat je toch nog een heel prettig leven krijgt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat heb je natuurlijk wel, maar even goed. Dit overkomt je en daar ben je niet blij mee.
2: Nee, zeker niet. Nee, we gaan er alles aan doen om best van te maken.
3: Zo is dat ook. Nou, goed. Ik ga je bedanken dat je hier was. Dank je wel daarvoor. Jij ook, Harriet.
4: Ja, dank je wel.
3: En ik hoop dat je heel veel geld ophaalt.
2: Ja,
3: als het er geweest is, kom het nog een keer vertellen hoe het was.
2: Ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt ook.
1: En voor jezelf heel veel sterkte.
2: Ja, dankjewel.
1: Dank. Muziek, en het klinkt alsof het niet klinkt, Imagine.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Vlaamse klanken in de kapel. Koorbrokanten uit Bocholt, dat ligt in België, geeft een bijzonder concert in Harderwijk. Geniet van een gevarieerde repertoire, van klassieke meesterwerken tot moderne klanken. Gebracht met veel plezier en op hoog niveau. Een unieke muzikale ervaring voor iedereen. In het weekend van 26 en 27 september, nu dus, brengt Koorbrokanten uit Bokanten, zo heet het, ja, uit het Belgische Bocholt, een bijzonder bezoek aan Harderwijk. Mis op zondag 27 september om 11 uur hun concert in de sfeervolle Katrinekapel niet. Bokanten staat voor prachtig zingen met veel plezier, altijd op hoog niveau. Ze willen het publiek raken met de unieke schoonheid van live gezongen muziek, waarbij de harmonie tussen de koorleden en de dirigent centraal staat. Een breed repertoire voor elke muziekliefhebber. Bokanto verkent het volledige spectrum van koormuziek, van de klassieke meesterwerken van Bach, Mozart en Brahms, tot minder bekende, maar net zo indrukwekkende koormuziek uit de West-Europese geschiedenis. Ze schuwen ook 20-eeuwse stukken niet, met een speciale focus op Vlaamse composities, en hebben recentelijk moderne muziek met een klassiek tintje aan hun repertoire toegevoegd. Dit concert belooft een licht en toegankelijk karakter te hebben, perfect om van te genieten. U bent van harte uitgenodigd om dit unieke concert bij te wonen. Tickets zijn eenvoudig verkrijgbaar aan de kassa op 27 september. Kom en laat u meevoeren door de prachtige klanken van Koorbrokanten in de historische setting van de Katrinekapel. De Katrinekapel zit aan het klooster 1 in Harderwijk. Het koor treedt op morgen 27 september om 11 uur en de tickets kosten €8.
2: En hoorde je net voor dit evenement het nummer Imagine, aansluitend op de verhalen van Jochem met zijn oogproblemen. Imagine van Les Reed Orchestra. Daar gaan we nu, als alles lukt, met iedereen zijn gezondheid naar. Halleluja.

0: Een heel bijzondere uitvoering van het bekende nummer van Leonard Cohen, Hallelujah, door Jan Rot.
1: Oldenaller kasteelconcerten. Met veel genoegen hebben de bewoners van landgoed Oldenaller het programma bekendgemaakt voor de concertserie voor het nieuwe seizoen 2026-2027. De bewoners zijn er trots op dat ook dit jaar weer vele muzici bij hen willen komen spelen met bijzondere en verrassende programma's. Er zijn een aantal bekende ensembles bij die eerder te gast waren, maar er zijn ook nieuwe muzici die van harte verwelkomd worden. Zondag 27 september, morgen dus om 3:00, James Ussi, contrabas en Andrea Fassi, piano. In 2026 presteerde contrabassist James Ussi zijn nieuwe album met daarop alle 6 solo cello suites van Bach, uitgevoerd op contrabas. Voor deze muzikale marathon heeft James Ussi zich niet alleen muzikaal, maar ook fysiek voorbereid, onder leiding van topsporter en coach Bjorn Nijenhuis. Het project is zowel een ode aan de tijdloze kracht van Bachs muziek als een verkenning van de contrabas als volwaardig solo-instrument. Voor de pauzes hoort u 2 cello-suites van Bach en samen met pianist Andrea Fassi speelt James Ussi na de pauze onder andere Claire de Lune van Debussy en Chardas van Monti. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein aan de rechterkant van de oprijlaan tegenover het kasteel. Negeer daartoe het inrijverbod aan de ingang van de Oldenaller Allee. Als u slecht ter been bent, kunt u de auto oprijden tot aan het kasteel en daar parkeren. Het eerste concert is dus morgen om 3:00. Volgende concerten zijn 8 november, 17 januari, 7 maart, 11 april en 30 mei, allemaal om 3:00. De zaal is open om 2:30. De concerten beginnen steeds om 3:00.

0: En omdat Gordon het Frans niet zo machtig is, had hij moeten zingen Pour que tu m'aimes encore. Ja, dat krijgt hij er echt niet uit. Heeft hij er maar van gemaakt, omdat ik zoveel van je hou.
1: Ja, dat heeft vast zijn mede-compaan gemaakt.
0: Hij zal het zelf niet bedacht hebben,
1: nee,
0: denk
1: zeker
0: ik.
1: Zeker niet, nee. Want hij maakt die vertaling niet, dat kan hij niet.
0: En we weten wel wat hij beter kan doen. Volgende week woensdag kan hij beter gaan wandelen. Wat jij, Trace.
1: Ja, vind ik ook. In een avondwandeling in de Leuvenumse bossen.
0: Goed idee.
1: Ga mee met de boswachter in de schemering. Het moment waarop de dag langzaam overgaat in de nacht. En de kleuren van de zonsondergang plaatsmaken voor de stilte van het bos. Je wandelt in alle rust. Luistert naar de geluiden om je heen. En ontdekt meer over de dieren en natuur van de Noordwest-Veluwe. Adem de sfeer van de nazomerse avond, terwijl je bij zonsondergang door de Leuvenumse bossen wandelt. De boswachter vertelt over het bos, de dieren die er leven en de sporen die ze achterlaten. Naarmate het donkerder wordt, verandert ook je beleving van de omgeving. Je ogen wennen aan het weinige licht en de geluiden die overdag nauwelijks opvallen, krijgen ineens alle aandacht. Als de schemering valt, komt het bos in een andere sfeer terecht. Misschien hoor je ergens een uil roepen, beweegt er iets in de verte, of vang je een glimp op van een dier. Maar de kans dat je daadwerkelijk wild ziet is klein. De natuur laat zich immers niet registreren. Juist dat maakt deze wandeling bijzonder. Je weet niet precies wat de avond brengt en neemt de tijd om te luisteren, te kijken en te ervaren. De boswachter neemt je mee in de wereld van het nachtelijk bos en vertelt over de dieren die hier leven en hun sporen achterlaten. Met een warmtebeeldcamera krijg je bovendien een kijkje in de wereld die voor het blote oog verborgen blijft. De terugweg loop je in het donker. Zo ervaar je de Leuvenumse bossen op een moment waarop het bos langzaam stil en donker wordt. De ontvangst van deelnemers door de boswachter is op de parkeerplaats Poolseweg in Ermelo. Duur van de totale excursie ongeveer 3 uur. De wandelafstand op deze avond is 6 tot 7 kilometer en gaat deels in de schemering en deels in het donker. De wandeling kan gelopen worden op vrijdag 25 september en woensdag 30 september en ook nog op woensdag 7 oktober, eerst om 6:15. Om 6:30 of 6:15. Het kost €17,50 voor volwassenen. En de wandeling start op de parkeerplaats aan de Poolseweg in Ermelo.
0: Even om misverstanden te voorkomen. Je zei net vrijdag 25 september. Dat was gisteren. Dus die kan niet meer.
1: Nee,
0: woensdag.
1: Die zijn alweer terug.
0: Dat mogen we hopen. Of verdwaald in donker, maar dan worden ze wel ergens opgepikt.
1: Ja, daarom. Nee,
0: kortom,
1: meld
0: u aan voor komende woensdag.
1: Ik was zo in trance dat ik dat allemaal klakkeloos op ging lippen.
0: En dan ga ik met mijn vingers knippen, dan ben je eruit.
1: Ja, is goed.
0: Uit de trance, het waren rode rozen, zingen de toendra's.
1: Ja.

0: Het waren Rode Rozen van de Toendra's. Van de Piraten CD speciaal uitgezocht door onze eigen piraat Trace.
1: Ja. Karin Bloemen neemt afscheid van het theater met feestelijke renaissance 2.0. Na ruim 40 jaar neemt Karin Bloemen afscheid van het theater met haar laatste grote cabaretvoorstelling Renaissance 2.0. Op vrijdag 2 oktober is de Grande Dame van het Nederlands Theater te zien in Harderwijk met een avond vol humor, muziek en persoonlijke verhalen. Renaissance 2.0 markeert het slotstuk van een indrukwekkende theatercarrière. Samen met haar viermansband neemt Karin Bloemen het publiek mee naar de jaren 70. Een tijd van vrijheid, creativiteit en onvergetelijke muziek. Vanuit die inspiratie blikt ze terug en vooruit met haar kenmerkende humor, ontroering en indrukwekkende zang. Dat haar carrière ooit zo'n vlucht zou nemen, durfde ze aanvankelijk nauwelijks te geloven. Een lovende recensie uit 1983 betekende het keerpunt. Nieuw talent aan het firmament stond boven haar eerste eigen recensie. Ik begon voor

0: en een trouw publiek kunnen opbouwen. Toekomst. Na deze afscheidstournee verdwijnt Karin Bloemen niet uit de theaterwereld. Ze wil zich meer richten op het regisseren van voorstellingen en het begeleiden van nieuw talent. Aan de jonge Karin van vroeger zou ze één advies geven. Vertrouw op je eigen smaak. Laat je niet van de wijs brengen door wat anderen vinden dan dat jij zou moeten doen. Volg altijd je eigen pad. Met Renaissance 2.0 sluit Karin Bloemen een bijzonder hoofdstuk af. Nog één keer brengt ze alles samen waarvoor ze al meer dan 4 decennia wordt bewonderd. Humor, musicaliteit, vakmanschap en een warme blik op de wereld. Een afscheid dat niet alleen terugkijkt, maar vooral viert wat theater zo bijzonder maakt. Vrijdag 2 oktober om 8:15 in Podium Het Garnizoen aan de Centuurbaan 2 in Harderwijk. Tickets kosten €38,75.
1: En als ik het goed heb gezien, zijn er nog plaatsen beschikbaar. Maar ik denk dat je er redelijk op moet schieten voordat het helemaal uitverkocht
0: is. Ja, dat denk ik ook. Want dit is natuurlijk wel heel bijzonder.
1: Het is een unieke kans om Karin Bloemen nog één keer te zien.
0: Ja.
1: Never give up, Barbara Streisand.

Barbara Streisand, Never Give Up. En dat doen wij ook hier niet, hoewel bijna 12 uur alweer. Maar nog even naar jonge Elvis Presley horen.

0: ik net.
1: Ja, terug naar de jonge Elvis Presley bij poppodium Estrado in Harderwijk. Hoe klonk het moment waarop de rock'n'roll werd geboren? De Wanderers brengen op vrijdag 2 oktober bij poppodium Estrado een energieke ode aan de jonge Elvis Presley en nemen het publiek mee naar het Memphis van de jaren 50. Met Tribute to Young Elvis keren de Wanderers terug naar de Sun Studios in Memphis, waar Elvis Presley in 1954 zijn eerste single That's Alright opnam. Dat moment geldt als het begin van de rock'n'roll en veranderde de popmuziek voorgoed. Eerbetoon. Vergeet de glitterpakken en de grote show-elementen. De Wanderers kiezen voor de pure kracht van de muziek. Met een authentieke sound, het karakteristieke uitstraling en aanstekelijke podiumenergie brengen ze de jonge, hongerige Elvis opnieuw tot leven. Precies zoals hij ooit begon. Het publiek kan rekenen op een avond vol tijdloze hits als Jailhouse Rock, Hound Dog, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel en Love Me Tender en Mystery Train. Klassiekers, nummers die generaties hebben geïnspireerd en nog altijd niets aan kracht hebben verloren. Voor liefhebbers van rock'n'roll en nieuwsgierige muziekliefhebbers belooft het een avond vol nostalgie, energie en onverwoestbare klassiekers te worden. Vrijdag 2 oktober zie je de Wanderers, Tribute to Young Elvis, in poppodium Estrado in Harderwijk. En kijk voor meer informatie en tickets op www.estrado.nl.

0: En zo is dat. On the Wings of a Nightingale, de Temple Brothers. Oh, waar gaat de techniek toch weer?
1: Daar gaat de techniek weer verkeerd. Get on Stage. Wanneer? Vrijdag 2 oktober in de Mes in Harderwijk. Get on Stage is het open programma voor Podium voor Muziek in de Mes. Elke eerste vrijdag van de maand krijgen lokale muzikanten de kans om hun talent te laten horen. Van akoestische zingers, songwriters tot energieke bands. Het podium is voor iedereen die muziek wil delen. Een sfeervolle avond vol verrassende live optredens en gratis toegankelijk voor publiek. De eerstvolgende keer is op vrijdag 2 oktober aanstaande van 8 tot 11 uur 's avonds. De toegang is geheel gratis.

0: Spooky Shoe en de Big Joan Russell moeten eruit met Swinging on a Star, want de tijd zit erop. Denk nog even aan Jochem en zijn ogen. Jochem Lubbersen maakte, gaf informatie over Walk and Ride over 2 weken op zaterdag. Kijk op www.oogfonds.nl voor meer details. Je steunt het oogonderzoek en dat is heel hard nodig. En dan gaan we nu alweer de eindtune horen. Daar is die.
1: Ekkerbulk. Always on my mind. En dat betekent inderdaad dat de tijd er weer op zit. Ik bedank iedereen die aan het programma heeft meegewerkt. En vooral Jochem en zijn moeder dat ze ons een beetje informatie gaven. En Alexander, jij ook. Bedankt voor techniek en mede-presentatie. U thuis bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuutjes op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28, Utrecht richting Zwolle, voorknoop het Hoevelaken. Moet het verkeer via de parallelbaan door werkzaamheden en dat kost je 10 minuten. En de A1 valt nog op ten slotte Amersfoort richting Amsterdam, voor Watergraafsmeer 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden moet het verkeer over de parallelbaan. Kost je wel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want van dag weet

Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: فيلو اف ام.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Maarn en Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je alleen een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Straut op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Straut nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website straut.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Straut bij De Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
9: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
10: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bij Zeewolde is vrijdagochtend een fietser gewond geraakt. Dat gebeurde bij een botsing met een trekker in het buitengebied van Zeewolde. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De fietser kwam vanaf het fietspad op de Adelaarsweg en botste tegen het frontgewicht van de trekker. De fatbike kwam onder het landbouwvoertuig terecht en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd en kon na de afhandeling van het ongeval zijn weg vervolgen. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. De gemeente Ermelo laat bedrijfsrecherche onderzoek doen naar mogelijke manipulatie van informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt. Aanleiding is een vervals document dat bij de gemeenteraad terecht kwam, meldt de Stentor. De krant berichtte eerder over documenten waarbij onder meer een handtekening, datum en inhoud niet zouden overeenkomen met het oorspronkelijke document. De gemeente neemt de kwestie daarop verder in onderzoek. Met het onderzoek wil de gemeente duidelijkheid krijgen hoe de informatie is gemanipuleerd en hoe het vervalste document bij de gemeenteraad terecht is gekomen. En tot slot, dierhouders op de Veluwe kunnen vanaf volgend jaar mogelijk minder schadevergoedingen krijgen als hun dieren door een wolf worden aangevallen en zij onvoldoende preventieve maatregelen hebben genomen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hierover. Volgens Omroep Gelderland moet het kabinet met provincies afspraken maken over tegemoetkomingen voor vermijdbare wolvenschade in gebieden met gevestigde wolvenroedels. Het geld dat nu naar die schade gaat, moet zoveel mogelijk worden ingezet voor praktische ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen. De maatregel is met name relevant voor de Veluwe, waar meerdere wolvenroedels leven. De Wolvencommissie Gelderland adviseerde eerder om schadevergoedingen te beperken wanneer dierhouders onvoldoende maatregelen nemen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: فيلو اف ام.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Routeplan, je wekelijkse blend van onder andere Americana en Country. Ja, het is alweer de 100ste uitzending weer. Goed dat Rebea McEntry al de mensen oproept om voor Turn On The Radio. Blake Shelton roept, er is country on the radio. En om de 100ste uitzending is een jubileum, zegt Mary Chapin Carpenter.

Dit jaar zijn ook aanwezig op de Garden Party. Timo de Jong vindt dat het mooi versierd is, maar er is nooit too much glitter. Zac Brown Band hoopt dat er wel fried chicken wordt geserveerd.

Danny Vera neemt lekker van de Domino Rum Cola en Cobina. De Wolf neemt een koude Sugar Moon. Doe mij maar een glas half vol, zegt Melanie Ryan.

Tim Knol zegt, laten we lekker bewegen. Dance with me. Ilse de Lange vindt het een goed idee, want er is no reason to be shy. Ellen King en Miranda Lambert willen met rust gelaten worden, want ze willen gewoon drank.

0: Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluvem. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Loretje Zwedema. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. Ja, het was een wonderful day. En feest, zegt Marcel Kapitein. Dit was een feestje op de radio. De 100ste uitzending. Bedankt voor het luisteren.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het is zaterdag, het nieuws is achter de rug. En dan is het zoals elke week tijd voor Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander voor 2 uur heerlijke, prettige, fijne, opwindende blues. Een van mijn overigens vele favorieten in de blues is pianist Pinetop Perkins. De man is 97 geworden, overleed 12 jaar geleden en heeft zowat tot aan zijn dood gespeeld. En dat deed hij heel vaak in dienst van anderen, maar gelukkig ook voor zichzelf. Zijn grote liefde was de boogie. Als bluespianist stond hij overigens ook zijn mannetje. En nu van een cd met opnames met een aantal zangeressen zoals Deborah Coleman, Marcia Ball, Susan Tedeschi en Ruth Brown onder andere, krijg je nu als opener vanavond Angela Strely samen met Pinetop Perkins in Hey, Mr. Perkins.
1: Hey, Mr. Pinetop Perkins, I got a question for you. How

Cold-Hearted Woman door James Wheeler. En dat is er ook zo een die in 1956 op zijn 19e naar Chicago trok en daar gitaar leerde spelen. En hij speelde daar al gauw met iedereen, vormde een band The Jaguars, waarmee hij B.B. King nog begeleidde. En nadat hij de meeste wel begeleid had op tour of in de clubs van Chicago, debuteerde hij in 1998 op plaat, Ready. En daar komt de song Cold-Hearted Woman vanaf. Lonnie Shields van 1956 is vooral door B.B. King beïnvloed. In de pers wordt zijn muziek omschreven als betoverend door de funk-beïnvloede variaties op de oudste country blues. Hoe dat moet klinken? Luister maar naar Looking Up at the Blues, Lonnie Shields.

I Come to Praise His Name door Leo Bud Welch, gitarist en gospel- en blueszanger. Hij werd 85, overleed in 2017 en begon zijn muzikale carrière in 2014 met zijn eerste cd. Postuum verscheen het album The Angels in Heaven, Dan Signed My Name, met opnames die kennelijk op de plank waren blijven liggen. Op zijn hoge leeftijd klinkt hij nog als de oorspronkelijke blueszangers uit Mississippi, zo van de katoenplantages. En dan nu nog een weerklank van het verre bluesverleden. Gitarist en zanger Alex Seward in een opname tijdens een houseparty in 1966, samen met het onafscheidelijke duo Brownie McGee en Sonny Terry, zangeres Julia Carr en washboard Doc on Washboard. Het klinkt alsof ze gewoon bij elkaar zaten en maar begonnen zijn met zingen en spelen. De blues ontstaat ter plekke. Alex Seward, Blues All Around My Head.

Zo, dat was even een overgang van Alex Seward naar de Westside Horns uit San Antonio in Texas met Rainbow Riot. Lekkere blues swing met een volle blazerssectie van 3 saxofoons en een trompet. Ronnie Wood is meest bekend als bassist bij de Rolling Stones. Dat hij ook solo albums op zijn naam heeft staan is misschien minder bekend en dan blijkt dat hij in feite een blueshart heeft. Het album I Feel Like Playing uit 2010 getuigt daarvan in onder andere Why You Wanna Go and Do a Thing Like That for Ronnie Wood.

Got You Loose van Kenny Wayne Shepherd met als gast Ringo Starr. En die kennen we natuurlijk allemaal van The Beatles. Kenny Wayne is van een iets jongere generatie bluesers. Hij is nu 46 en hij is volkomen autodidact. Hij heeft nooit les gehad en kan ook geen noot lezen. En dan is het des te knapper als je zijn songs hoort. Hij begon serieus gitaar te spelen vanaf zijn 7e na een ontmoeting met Stevie Ray Vaughan, door wie hij behoorlijk gebiologeerd raakte. Ik zou zeggen, je kunt slechtere inspiratiebronnen hebben. Tony Joe White is zijn hele leven herkend aan zijn toch wat zachte, eentonige, donkere, zware stem, die in zijn songs toch intrigeerde en waarmee hij de aandacht bleef trekken. Tot 5 jaar geleden een hartaanval er een eind aan maakte. En toen was hij al 75. Na de meer popsongs als Polk Salad Annie volgden van hem nog vele albums, waaronder Hoodoo in 2013 met The Gift, Tony Joe White.

matter, she said, I ain't gonna fall. I hope you remember.

Na de band, de formatie die vooral als begeleidingsband van Bob Dylan eind jaren 60 bekendheid verwierf, ging basgitarist en zanger van de band Rick Danko solo verder. Hij werd alleen lang niet zo bekend als met de band, maar zijn eigen werk mag er ook heel best zijn. Van zijn cd Crying Heart Blues hoorde je It's Alright, It's Okay. Jeff Chess groeide op in de buurt van Lake Charles in Louisiana en zijn eerste muziekbronnen waren Duke Ellington, Louis Armstrong en Count Basie, helemaal in de jazz dus. Hij leerde behalve gitaar te spelen ook trombone en trompet. Na verloop van tijd realiseerde hij zich dat de blues zijn muziek was en daarvoor verhuisde hij naar Memphis. En daar begon zijn bluescarrière, waarin hij ook nog met Albert King en Jerry Lee Lewis speelde. Uit 2019 van deze Jeff Chess, We Ain't Checking No More.

Down door Jesse D. En die komt nu eens niet uit Chicago of uit het zuiden, maar uit het noordoosten van de Verenigde Staten, uit Boston. De Boston Globe omschreef de muziek van deze nu 43-jarige als stoere, maar tedere soul en onstuimige, rootsachtige R&B, besmettelijke woede die aan een heropleving raakt. Jesse D. maakt opmerkelijke muziek. Zanger Roger Ceresi richtte in 2003 de All Stars op, een band in Providence, een plaats zo groot als Amersfoort zou willen worden. En dan hebben we het over 180.000.

20.000 inwoners om een indruk te geven. En dat ligt tussen New York en Boston. De band speelt muziek van Fats Domino, Elvis Presley, B.B. King, Guitar Watson, Albert Collins en Morrison, om er zo een paar te noemen. En de bandleden hebben er veel plezier in. Tot aan het nieuws, Roger Ceresi's All Stars, A Good Fool is Hard to Find. Tot aan de andere kant van het nieuws in het tweede uur van Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij The Blues Getting in het tweede uur met een aantal wat uitheemse bluesmuzikanten en bluesnummers. Ga er maar eens lekker voor zitten. Tot 10 uur is dit het tweede uur van Let The Blues Getting met mij. Ik ben Alexander. En dan begin ik met de Slovaakse zanger en gitarist die in het begin als middelbare schoolpuber in een bandje al speelde. De Hippie Boys. En dat deden ze met covers van Beatle-nummers. In 2016 bracht hij zijn eerste soloalbum uit, About Life. Deze Marian Lucky hoor je nu met Would You Like to Have a Glass of Wine?

Bluest Blues door Jurjaj Zwijgert. Dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. En dat is nog een Slovaak, maar hij is een virtuoos op de mondharmonica. Hij komt uit de hoofdstad Bratislava, werd in 2015 uitgeroepen tot bluesman van Slowakije en speelt net zo gemakkelijk blues als jazz, country en world fusion. Van Slowakije nu even naar de Engelse band Rob Heron en de T-Pad Orchestra. Bij deze band staan ragtime, hokum, western swing en country blues centraal. Het lijkt een beetje op de meer bekendere Pokey LaFarge. Luister maar naar Double Meaning, Double Entendre. I got the double.

Engeland kwamen we in Italië uit bij Daniele Tenca uit Milaan. Hij is een beetje een laatbloeier, want hij maakte op zijn 36e zijn debuut met zijn eerste album. In 2016 verscheen het vierde studioalbum van zijn hand, Love is the Only Way, mede geproduceerd door Guy Davis. En daarop vind je dit Colors. Uit Zwitserland komt Marco Marchi. Zijn muziek wordt omschreven als een frisse wind in de blues. Marco Marchi en de Mojo Workers zijn een akoestisch blueskwartet dat zijn inspiratie vindt in de oude blues van de 20er tot de 50er jaren van de vorige eeuw. Sinds hun eerste optreden in 2009 groeit de status van de band Marco Marchi en de Mojo Workers down the river.

ook in Letland weten ze wat blues is. Do You Miss Me van de Latvian Blues Band. In 2000 haalde een Canadese blues-expert de band naar Canada voor een tour. En 4 jaar later schreef Bob Margolin een artikel over de band. En sindsdien treedt de band in een groot deel van Europa op. Maar ook in Canada en in de Verenigde Staten. De Latvian Blues Band. Uit Frankrijk komt al jaren goede blues. De Witch Doctors uit Normandië is een aantal erg ervaren muzikanten. Ze zijn zeer beïnvloed door de Franse iconen Patrick Verbeck, Paul Persson en Bill de Rem. En ze geven alles. Oftewel in het Frans, j'ai tout donné.

klassieke Willie Dixon song You Can't Judge a Book, op zijn Frans door New Line-Up. Hun blues is geïnspireerd door de rhythm and blues van de jaren 50 en de West Coast blues van de jaren 80. En ook deze band komt uit Normandië. Ook in Spanje is de blues uitgezaaid. Afgelopen zomer bracht een vriend van mij een aantal blues-cd's mee die hij in Barcelona had gevonden. En daarmee werd mijn beperkte collectie blues uit Spanje mooi uitgebreid. Met Dani Baraldes bijvoorbeeld. Hij komt uit Barcelona, is gitarist van de XXX-band. En je krijgt van hen een lekker instrumentaal nummer met orgel en vooral de gitaar van Dani Baraldes, de Slider.

Het Spaanse Johnny Perez trio is een groot fan van Stevie Ray Vaughan. In 2007 produceerden ze een album Live by the Drop met covers van Stevie Ray Vaughan songs. Het hoesje is zelfs een lookalike van het hoesje van The Sky is Crying. Je hoorde van hen Chitlins con Carne, Johnny Perez trio. Cotton Roots is een band uit Barcelona die zich ten doel stelt om oude blues-songs te redden met de bedoeling die levend te houden in de 21ste eeuw met respect voor de essentie, de sound en de speelwijze van die songs. Op de cd Dangerous Woman staan songs van Blind Boy Fuller, Big Bill Brunzi, Bucca White, Blind Blake en Charlie Patton. En dat zijn echt helden uit de blues-oudheid. Net als Jockey Blues van Jess Gillum. Cotton Roots.

De Canadese Cheryl Lescombe begon in 1975 haar muzikale carrière in diverse bandjes en als achtergrondzangeres bij Ronnie Hawkins. Later zong ze ook bij onder andere Long John Baldry, Jeff Healey en de Down Child Blues Band. Ze heeft onder eigen naam nu zo'n 6 cd's uitgebracht en daaronder 1953, haar geboortejaar, met dit Surrender. Ook uit Canada komt Jordan Officer. Hij is niet alleen thuis in de blues, maar ook in de jazz en de country muziek. Hij werkte jarenlang met jazzzangeres Susie Arioli, maar sinds 2010 neemt hij met zijn eigen band op. Uit 2018 van de cd Three Rivers, Your Body's My Home.

Left Your Door Unlocked van Harlan T. Bobo. Dat is een beetje een vreemde naam voor een gitarist en zanger, wiens echte naam Jonathan Acosta is, geboren in Dayton in Ohio. Hij is geëmigreerd naar Frankrijk en leeft nu in Perpignan. En in Frankrijk is hij drukker dan ooit met toeren in Europa, opzetten van allerlei projecten en natuurlijk het maken van muziek. Harlan T. Bobo. Tot het nieuws dat het einde van deze aflevering van Let the Blues Get In betekent, de muziek van John Corbett. Hij is een zanger en een acteur en als zanger heeft hij zijn wortels vooral in de country muziek, maar ook de blues heeft op hem zijn invloed. Van zijn eerste cd uit 2006, Revival, tot besluit van deze uitzending.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Studio G. We hebben een nieuwe aflevering voor u. Dit en het volgende uur hebben we muziek in het Spaans. Spaanstalige artiesten, maar ook anderstalige die in het Spaans muziek vertolkten, die gaan voorbij komen. Wilt u weten welke platen er op de lijst staan? Dan wijs ik u graag door naar onze Facebookpagina. Voor dit en volgende uur heel veel luisterplezier.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar het been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Ik ben terug bij Studio Geen en ik heet u opnieuw van harte welkom. Net als het vorige uur staat dit uur in het teken van de muziek uit Spanje. En dan wel muziek vertolkt in het Spaans. En dat kan dus van all over the world komen. Voor de lijst verwijs ik graag naar onze Facebookpagina. En voor nu nog een uurtje heel veel luisterplezier.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Carcenegan, zo heette de single. De band heet Sequoia. Ze hebben een nieuwe EP en een mooie titel, World Gone Crazy. Dat past wel bij deze tijd, denk ik. Ze openen schouder bij nacht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat van all over the world. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 25 jaar terug in de tijd. Dat is best wel lang geleden. De band Soil bracht toen het album Scars uit. Je hoort zo meteen Need to Feel. En de Oeknol gaan we nog verder terug naar het debuutalbum van de band Kiss. 1974, dames en heren. Nothing to Lose hoor je zo meteen. En de showcase ook heel ver terug, maar dan naar 1988. Halloween bracht toen het album Keeper of the Seven Keys Part 2 uit. Je hoort zo meteen I Want Out. The Rock 13, Nickelback voor de eerste week op de nummer 1 positie. En Rattle the Cage en Shinedown binnenkort in Nederland. Nieuw binnen in de Rock 13. En Young Again. En deze band komt uit Israël. Het heet Fatum Eternum. As above, so below.

ze komen uit Mongolië. De Hoe, H-O-E om precies te zijn. 23 oktober staan ze in Utrecht, stijf uitverkocht uiteraard door de Lost Soul. En daarvoor uit Israël, Fatum Eternum en As Above So Below. En ook daar hadden we een tijdje niks van gehoord. Maar het kwam omdat de zanger stemproblemen had of gezondheidsproblemen had. En voor het eerst sinds 3 jaar hoorden we weer As Above and So Below. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten. Bijna 25 jaar terug in de tijd komen we uit in het jaar 2001. Killer. Classic. En in het jaar 2001 bracht deze band uit Chicago een album uit. Soil, zo heette de band. Ryan McCombs is natuurlijk de zanger. Het album Scars is toch misschien wel hun beste album. In de Killer Classic gaan we dus 25 jaar terug in de tijd. En ik heb de behoefte om te voelen. Muziek moet je voelen. Je krijgt er kippenvel van. En anders is het niet goed. Dit is Need to

Ze komen uit Zweden en volgend jaar komen ze naar Nederland met een andere Zweedse band met Blues Hills samen. Ik heb al kaartjes gekocht, kan ik je vertellen. Graveyard, zo heet de band. A Means to an End. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2001. Met het album van Soil, dat heette Scars. Dat was een prachtig album, zei ik al. Need to Feel hoorde je. The Rock 13, we gaan even kijken. De nieuwe binnenkomen, die hoor je nu. Die is van Shinedown en die heet Young Again. Ook die komen binnenkort naar Nederland. En de nummer 1, die hoor je straks. Die is van Nickelback. En die heet Rattle to the Cage.

0: Deze kan deze band gaat ongemerkt toch alweer 30 jaar mee hoor. 1995 zijn ze opgericht in Alberta. Nickelback, de nieuwe nummer 1 in Rock 13 met Rattle the Cage. En ervoor uit Jacksonville, Florida, een van de steden waar ik nog echt een keer heen wil. Samen met Seattle, Washington trouwens. Shinedown, nummer 1, die was voor Young Again. We gaan weer terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oerknal misschien wel terug naar het begin van de rockmuziek zoals we die nu kennen. Nou, niet helemaal, want het begon al eerder. Maar in 1973 werd deze band opgericht. En in 1974 het eerste album Kiss. Van het album Kiss is dit Nothing to Lose.

Eurovision komen binnenkort naar Nederland. Naar Tilburg om precies te zijn. 30 en 31 oktober. Dan hebben we het over Camelot. Godlike Alchemy is hun laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ik zei het altijd naar de oerknal. Misschien wel de oerknal van de rock en roll. Maar dat is het niet zo natuurlijk, want het was al 10 jaar eerder. Zeker. Eind jaren 60 werd ook al heel veel goede rockmuziek gemaakt. Die dan wel de basis waren voor de hedendaagse muziek. Althans de hedendaagse rock en metal muziek. Je hoorde Kiss en Nothing to Lose. En deze man die gaat ook een tijdje mee. Speelde ook in een band waarvan je denkt, ja, dat was een van de grondleggers van de rock en de roll. Tommy Iommi, daar hebben we het over. Tegenwoordig solo. Zijn laatste single, die hoor je hier in Schouten bij Nacht.

0: ga niet voor je dan. I won't die for you. From Ashes to New, hun nieuwe single. En daarvoor Iommi, ook met zijn nieuwe single. En Iommi, Tony Iommi, kennen we natuurlijk van Black Sabbath, de gitarist. Nieuw album trouwens onderweg van deze 78-jarige man. Ik kan niet wachten. Gaan wij even kijken naar onze showcase. We zijn alweer toe aan de tweede week. En wederom in deze tweede week gaan we kijken naar het album van Halloween. En dat komt uit het jaar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet wel, de showcase. 4 weken lang aandacht voor 1 album. En deze 4 weken is dat het album uit 1988 van Halloween. Keeper of the Seven Keys, part 2. We zijn aan de tweede week toe. En de tweede week hoor je deze. Ik wil weg. I want out.

twee bands uit Duitsland. Achtereenvolgens Iron Savior, een liedje over Frankenstein. The Creature's Tale. En daarvoor hadden we Halloween en I Want Out, natuurlijk van het prachtige album Keeper of the Seven Keys Part 2. Misschien wel het beste album van de band Halloween. Volgend jaar zijn ze in Spanje, in Cartagena. Eind juni, begin juli. En ik ben erbij. Brengt ons bij het einde van dit programma. We sluiten af met een band uit Zweden. Die heet Black Blood Stockholm. Ook deze mannen gaan al jaren mee in de muziek en hebben nieuwe werk uit. Dit is The Holy Man.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk